0: conferentie het gaat kosten is nog niet bekend. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt en ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. De loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand 1000 woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. De treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Het gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmer. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. En ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het hantavirus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer, Hemelvaartsdag begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Hemel.

0: Olly Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
3: Go ahead.
2: I want to get into it, man, you know.
3: Go ahead.
2: Like a sex machine, man.
3: Yeah.
2: Moving, doing it, you know.
3: Yeah.
2: Can I count it off?
3: Go ahead.
2: One, two, three, four.

0: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
7: Wij gaan honden inzetten. U gaat geslagen worden met een wapenstok. En wij gaan pepperspray gebruiken.
6: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
8: Ik heb een enorme heftige allergische reactie gekregen. Ik moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik helemaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
6: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Patrice Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vanuit vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
4: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
3: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
5: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekend uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
3: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS-journaal.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames- en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester viel er zeker 1 dode en raakte 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. En de volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
5: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
4: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover-actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
6: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar horen wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen. Dus uit ziekenhuizen en apotheken.
4: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken, zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heijmond 360.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
9: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marenlaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
10: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode... Dat is net dat kleine beetje meer.
11: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
12: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
2: 360. Live vanuit Studio 13. Dit is de Ochtendmix. Van 10 tot 12.

0: de instrumentale bijdrage van The Shadows. Een rondje Hollands. Vandaag met Twaris, Guus Meeuwis en Nick en Simon. Ongeveer 10:30. En verzoekplaten 0251-254-958. Dus wil je een bepaalde plaat horen, laat het maar even weten. 0251-254-958. In het tweede gedeelte gaan we in gesprek met Rob Keeser, Eurovisie Songfestival-kenner hier uit de Eimond. Even aan hem vragen wat hij ervan vond afgelopen dinsdag en wie zijn de kanshebbers voor vanavond. Dus nogmaals, het telefoonnummer 0251-254-958. Jouw verzoek gaat in deze aflevering van De Ochtendmix. Maar nu is het tijd geworden voor de wijkschijf. De hele week besteden we daar aandacht aan. Hier is de nieuwe van Django Wacker. Waarom ben jij gegaan? Goedemorgen.
1: Dit is de nieuwe wijkschijf in de Ochtendmix.

0: verzorgd door meteolink.nl.
1: Verspreid over het land komen buien voor. Een stevig exemplaar gaat gepaard met hagel en onweer. Tussen de buien door zijn er enkele opklaringen. Gedurende de ochtend wordt het in het noordelijke provincie droog en klaart het vaker op. Deze opklaringsgebieden breiden zich vervolgens heel geleidelijk zuidwaarts uit. In het midden en zuiden blijft het de hele ochtend buiig weer. In het midden en zuiden komen vanmiddag buien voor. In de loop van de middag beperken de buien zich tot het zuiden en nemen tegelijkertijd in intensie af. Tussen de buien door schijnt geregeld de zon. In het noorden blijft het de hele middag droog met flink wat zon. Het is nog steeds ronduit fris met maximaal 11 of 12 graden. En tijdens een bui is het nog enkele graden kouder. Verder is de wind zwak tot matig uit het noorden. Aan het begin van de avond komt er in het zuidoosten nog een enkele buienexemplaar voor. Elders is het droog en overwegend helder. Met weinig wind koelt het land inwaarts flink af naar waarde dicht bij het vriespunt. En aan de grond is op grote schaal zelfs grondvorst mogelijk. In de kustregio's is het minder koud met 5 tot 7 graden. Tijdens de tweede helft van de nacht schuiven er vanuit het noordwesten wolkenvelden over het land. Er volgen enkele buien. In het zuidoosten en oosten blijft het droog. Ook op vrijdag staan er veel regenbuien op het programma en maximaal 12 of 13 graden blijft het fris. We beginnen de dag in het oosten nog overwegend droog met enkele opklaringen. Maar in het westen overheerst de bewolking en vallen buien of regen. De buien en regen breiden zich naar de rest van het land uit. De regen houdt tot en met morgenavond aan. Verder waait er een matige noordwestenwind boven het land en een vrij krachtige noordwestenwind op de stranden. En tot zover het weerbericht. Instrument.

0: ochtendmix.
1: Ik heb een persbericht ontvangen van fotografiecentrum ISO, gelegen aan het stationsgebouw in Beverwijk. Expositie 750 jaar Marktrecht Beverwijk van start bij ISO. Want wethouder kunst en cultuur van de gemeente Beverwijk, Niek Wijminga, heeft afgelopen zaterdag 9 mei de expositie geopend van die bijzondere fotoserie die de afgelopen maanden is ontstaan rond het thema 750 jaar Marktrecht Beverwijk. Vanaf half december 2025 is fotografiecentrum ISO gestart met het uitnodigen van fotografen uit de Eimond om deel te nemen om een unieke fotoserie te maken in met het thema 750 jaar Marktrecht Beverwijk. Iedere week werd uit alle inzendingen één foto geselecteerd. Deze foto werd groot afgedrukt en tentoongesteld in de etalage van ISO. En dankzij een bijzondere samenwerking met Rodi Media verschijnt de geselecteerde foto daarnaast wekelijks in de Streekrant van Beverwijk en Heemskerk. Ook werden de gekozen beelden gedeeld via de website en sociale mediakanalen van ISO, Rodi Media en de gemeente Beverwijk. De expositie bestaat momenteel uit 21 foto's en daar zullen komende weken nog 4 foto's aan toegevoegd worden. Van 16 mei tot en met 13 juni is de tentoonstelling iedere zaterdag van 1 tot 4 'smiddags te bezoeken bij Fotografiecentrum ISO, gevestigd in het stationsgebouw van Beverwijk. Op 13 juni is de expositie compleet met in totaal 25 foto's. Deze zaterdagmiddag vormt tevens de laatste gelegenheid om de tentoonstelling te bezoeken. De expositie wordt die middag om 3 uur officieel afgesloten. Fotografiecentrum ISO, dus die kun je vinden in het stationsgebouw Beverwijk. Het loopt van 16 mei tot en met 30 juni. De openingstijden iedere zaterdagmiddag van 1 tot 4 uur. En de officiële sluiting is dan 13 juni 2026 om 3 uur. Expositie 750 jaar Marktrecht Beverwijk is van start gegaan bij ISO.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

0: Ricky Nelson en Hello Mary Lou. En daarmee is het tijd geworden, luisteraars, voor een Rondje Hollands. Ik heb voor je geselecteerd vandaag Twaris, Guus Meeuwis en Nick en Simon.
1: Dit is de Ochtendmix met een Rondje Hollands.

0: En dat was hem, het rondje Hollands voor vandaag. We begonnen met Twaris weer. Bis toe, Guus Meeuwers, Geef mij angst en Nick en Simon Rosanne. Ik ga je even meenemen terug in de tijd. Om precies te zijn, 50 jaar terug in de tijd. We nemen even een kijkje in de Nederlandse top 40 met als datum 8 mei 1976. We besteden altijd aandacht aan de nieuwe binnenkomers. Zo hebben we al gedraaid. De Stampeders, die kwam toen nieuw binnen op nummer 19. Hit de Rood Jack. Afgelopen woensdag was het de beurt aan Zeeler. A Glass of Champagne. Vandaag is het de beurt aan de nummer 28. Trinity. Die plaat die gaan we draaien. Komt allemaal uit 1976. Terug in de tijd.
1: De ochtendmix gaat terug in de tijd.
2: Terug in de tijd.
1: Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40?
2: Terug in de tijd.

0: Amor, amor, amor.
1: Tijd voor een verzoekplaat.
0: Ja, die ga ik er even bij pakken. Want Hans Visser die heeft gebeld. Die wil graag een plaat aanvragen voor iedereen die luistert. En voor het team van De Ochtendmix. Dat komt helemaal goed. We gaan een plaat draaien van de Mona Lisa Twins. En we hadden het even over onze leeftijd. When I'm 64.

0: De Mona Lisa Twins waren dat. En When I'm 64. We gaan naar een volgend item.
1: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
0: Nou, daar ben ik snel klaar mee, want er staan er maar drie op de lijst vandaag. Martijn Gerard Garritsen. Nou, nooit van gehoord, zou je dan zeggen. Maar het is een Nederlandse discjockey en muziekproducent Martin Garrix. Martijn, geboren in 1996, wordt vandaag 30 jaar. Daarna Roeland Kooijmans, die kennen we wel van... want hij is radio- en televisiepresentator. Roeland, geboren in 1961, wordt vandaag 65 jaar. En tot slot Patrick Bruel, Frans zanger en acteur van Joodse afkom. Patrick, geboren in 1959 en wordt vandaag 67 jaar. Ook alle jarige luisteraars natuurlijk allemaal van harte gefeliciteerd. Muziek uit de eigen regio van De Bintangs.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt.
1: Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van wreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet, omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
8: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
10: Binnenkort ruis op je radio.
11: Klopt.
10: Met de komst van Eimon 3.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

misschien het tweede en laatste gedeelte van deze aflevering van Dochtermix op M360. Donderdag 14 mei 2026 met muziek van Elvis Presley, Wooden Heart uit 1961 en Shirley & Company.

Wie is hier jaren vandaag? Nou, die hebben we al gehad. We gaan uiteraard nog een stuk muziek draaien van Earth and Fire. Een speciale opname. Maar eerst twee verzoekplaten die ga ik inwilligen. Het, even kijken hoor. Ik heb hier het verzoekje van Jelle Nuijen. Die wil graag voor alle klanten van Grootsmode een plaat aanvragen. Want Grootsmode gaat ermee stoppen. En dat gaat dan gebeuren op 31 augustus 2026. Dus Jelle wil graag alle klanten vriendelijk bedanken. En dat gaan we doen met Alan Parsons Project. Mocht er zelf eentje uitzoeken. Nou, de keuze is natuurlijk reuze. Dacht je van de turn of a friendly card? Doen we niet. Altwise doen we ook niet. Let's talk about me? Doen we ook niet. Don't answer me? Die heb ik ook overgeslagen. We gaan draaien Eye in the Sky. En dat allemaal voor de klanten. En die Jelle Nuijen dus vriendelijk bedankt. En dan Peppy, die wil graag voor iedereen die luistert, John de Bever. En laten we met die plaat gaan beginnen. Het is weer tijd.

Indah Uçendik. Indah Uçendik. Yani kops.

Ja, ik mocht zelf een plaat uitzoeken van de L. Parsons Project. En dat is deze geworden van Eye in the Sky. Een van de vele albums die deze formatie heeft uitgebracht.

0: Dit liedje zal je bekend voorkomen, Rob. Goedemorgen.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Ja, er wordt misschien in de toekomst aan gewerkt. Dat je wat nieuwe afleveringen gaat maken. Rob, met jou wil ik het even hebben over het Eurovisie Songfestival. Afgelopen dinsdag is de eerste voorronde geweest. Hoe heb je dat ervaren?
2: Het is het eerste jaar geweest dat ik bijna niks van tevoren heb geluisterd. Dus ik heb gewoon het maar over me heen laten komen. Ja, en waar word je dan mee verrast? Dan word je verrast met een dieptepunt. Marino, met Boy George. En die zong eerst van Do You Really Want To Hurt Me? En nou, dat heeft hij zichzelf wel aangedaan, moet ik even eerlijk zeggen. Het was schrikkelijk wat een nummer. voor de rest moet je... als ik even kijk naar degenen die doorgegaan zijn, dan zie ik dat Moldavië die gaat door.
0: Ja.
2: Een prachtige reclame van de VVV om naar Moldavië te komen.
0: Ja.
2: Wat een gesluierde ventilopjongra uit Zweden vandaan. Een vrouw die stemproblemen schijnt te hebben nu.
0: Mm-hmm.
2: Ze moeten mond houden tot zaterdag.
0: Oh jee.
2: Wat een soort Dolly Dot zat er met gezichtsbekleding uit Kroatië vandaan. Allerlei tato's, vier dames van Rijn.
0: Mm-hmm.
2: Een klein
0: autostepje
2: nog
0: even
2: op. Oké.
0: Okay.
2: Dan hadden we België. Dat was ook het moment dat ik eventjes het toilet heb bezocht om even een plasje te plegen. De meneer uit de Litouwen, daar die heeft was gekleed.
0: Dus al met al was het een hoop rotzooi.
2: Nou, je moet even zeggen, ik heb er eens over nagedacht.
0: Ja.
2: Volgens mij gaat het echt om de ik tegen.
0: Ja.
2: En ik wil wel een voorstel. Maar dat zal financieel ook kunnen. Gewoon ook op de radio uit te zetten. De mensen die niet willen afblijven worden.
0: Mm-hmm.
2: Van al dat vuur en al
0: dat. Ja, precies.
2: Gewoon lekker radio aan. Dan kijk je heel anders tegen.
0: Oké.
2: Okay. Was ik ook op de radio. Maar ik heb ook de radio aan. En ik ben erg afgeleid.
0: Dan vanavond de tweede halve finale. Wie maakt er kans? Want ik neem aan dat je alle inzendingen wel hebt beluisterd inmiddels.
2: Nou, ik heb het een beetje
0: in. Ja.
2: Dat jij ook over de avond tegen moet praten.
0: Ja.
2: Degene die volgens mij doorgaan, dat is Roemenië, Denemarken, Hongarije, Australië, Oekraïne uiteraard.
0: Ja, ja, ja. Dat zijn jouw favorieten.
2: Dat zijn mijn favorieten. Maar ik weet eerlijk gezegd, daar zijn twee dingen tussen. Ik blijf nogmaals zeggen, en ik mag deze uitzending herhalen.
0: Mhm. Oké, dus even zaterdag is de finale volgens mij, hè?
2: Ja.
0: Oké, jouw nu. Ja, oké. Okay. Ja, dat gaat ook steeds langer duren. En jouw nummer 1, 2 en 3? Ja.
2: En dan ga ik toch ook wel, denk ik, dat Israël 3 wordt of 2. En dan vermoed ik dat we een beetje in de Zweden terechtkomen.
0: Toch wel, als haar stem goed is.
2: Ik denk dat we de nummers
0: 1, 2 en 3 al gehad hebben. Oké, nou, tot zover het Eurovisie Songfestival. Ik neem aan dat je vanavond en zaterdag gaat kijken.
2: Ja, nou ja, zaterdag, want dat is een mooie overstap naar de zondag.
0: Mm-hmm.
2: Ik ook even over praten.
0: Ja, ja, ja.
2: Ik zei het al, het duurt tot 2:30 's nachts en ik moet 10 uur klaar zitten voor goedemorgen.
0: Ja, zit je dan?

0: Gaat afkijken. Want de zondagochtend is inmiddels ook veranderd.
1: Ja, die is veranderd. Dat is eigenlijk niet terug in zijn oude stijl.
0: Ja.
1: Vanaf aanstaande zondag. En dan praat ik even voor de even sterkste mensen en voor de felsen. Als een keer de oude nieuws dan zo wat gebeurt er dan. Nou, we hadden vroeger op de voormalige zender Radio Beverwijk.
0: Ja.
1: Hadden we op zondag eerst van 9 tot 10 hadden wij de ochtend
0: tot 20. Ja. Oké, dus dan hebben we drie uur lang Nederlandstalige muziek achter elkaar. Vanaf 10 uur dat door de luisteraars wordt samengesteld.
1: Juist,
0: ja. Dus de dan ga ik presenteren, ja. Zo is dat. Over het Eurovisie Songfestival nog even terugkomend. Er is een aantal weken geleden is er een nieuw album uitgekomen. Bestaande uit 3 cd's met hele speciale nummers daarop. En ik heb jou gevraagd om daar een nummer van te kiezen.
1: Ja,

0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: En op die CD
1: staat de nummer van de Trovador. Dankjewel Rob. Fijn weekend. Geniet van het Eurovisie Songfestival. En we gaan elkaar aanstaande maandag gaan we samen weer een uitzending maken. Ja, zo is dat. Hier is Leni Koer uit 1969.

0: tijd voor Cabaret. In de ochtendmix.
1: En Sonja, vind je het niet leuk dat er voor jou een plaat is gemaakt?
2: Oh meneer, fantastisch.
1: En vertel eens, ben je niet bang dat er geen hond naar luistert?
2: Nee meneer, want het is His Master's Voice.
1: Zeg, en met welke song heb je het zo ver gebracht?
2: Met All You Need is Bluff, meneer.
3: Ja, zo'n beetje hezige stem. Ik weet ook niet waarom, maar dat is heel subtiel, dames en heren.
2: Ieder beroep heeft zijn eigen stem.
3: He? Zo'n pianostemmer, die moet toch anders praten dan een dokter. En een, neem dan een ander beroep, een wielrenner. Die moet weer anders praten. He? Een wielrenner die geïnterviewd wordt, die zal zeggen van... Nou, gisteren lagen we dus in de etappe en Perpignan hopen wij dus morgen in het algemeen klassement... hopen wij een goede beurt te maken en we blijven trainen. Komt alles dikker nodig.
1: Dat moet ook. Stel voor dat die anders ging praten. Je zou schrikken, zeg. Stel voor een wielrenner die gaat zeggen van... Zoals we zojuist refereerd hebben, vandaag verrukkelijk gefietst. Die man, die kan niet fietsen, dat kan je zo horen. Ja. Ander beroep, een generaal. Een generaal, die moet kort afspreken. Die moet zeggen, mannen, zo dadelijk gaan wij in de aanval. Dat is een generaal. Huh? Maar stel voor een generaal die gaat zeggen van... Nou, jongeleus, de vijand komt, is het uitkeken geblazen. Ieder beroep heeft zijn eigen stem. Stel voor, je houdt hier op straat een meneer aan. En je zegt, meneer, wat is uw beroep? En die man zegt, nou jongen, ik heb nou weer een baantje. Je lacht je rat, jongen. Ik zit hier aan de universiteit als professor in de sterrenkunde, weet je wel. En... nee, dat kan niet, zover zijn we nog niet, hè? Ander beroep, een vakbondsleider. Een vakbondsleider. Een vakbondsbons. Hè? Nou, dames en heren, een vakbondsbons... Die moet de leden van de vakbond manhaftig toespreken. Die moet zeggen, mannen... aangezien de gehele stakingskas van onze vakbond belegd is... in aandelen van deze fabriek past het ons niet hier een staking te beginnen. Prachtig het aan. Ja, nou, afgezien van de inhoud, ik bedoel... ja. Maar zo moet hij praten, zo moet hij praten. Lees daarvoor dat een vakbondsleider anders ging praten. Stel u voor, een vakbondsleider die gaat zeggen van...
2: En die arbeiders, doe niet eng, doe nou.
3: Dit is een heel aardige man, maar het is geen vakbondsleider, wil ik maar zeggen. Ja. Ja. Nee, maar het is echt stemmen horen bij beroep. Als u in de bijenkorf van het winkelen bent... u zult mij daar niet tegenkomen, want ik blijf het toch een beetje een rare zaak vinden... die hele bijenkorf, met die gekke spreuk op de gevel. Van de bijenkorf heeft het. Ik heb het ook wel eens, maar ik zet dat toch niet op de gevel. Hm? Nee, maar als u in de bijenkorf aan het winkelen bent... dan verwacht u uit de luidspreker... toch een hele bepaalde stem van de omroepster, hè?
4: Meneer Meijer, 2412. Meneer Van Mierlo, D66. Kinderen van Dalen, oma afhalen bij klantenservice.
3: Nee, maar waarom mag een oma nooit eens wegraken? Dat vind ik onzin eigenlijk. Als een oma en een kind elkaar kwijt zijn... dan zeggen ze altijd, kind is weggelopen. Dat is helemaal niet zeker. Zeg, weet u waar ook zo mooi omgeroepen wordt? Op Schiphol, zeg. Op Schiphol. Maar op Schiphol gaat het weer heel anders. Op Schiphol gaat het zo.
4: Ting-tong. Passengers for London. Exit 22 as soon as possible.
3: Ja. Nee, maar mevrouw, dat moet zo. Hè? Nee, maar dat hebben ze al helemaal onderzocht. Als je dat anders gaat doen, TNO heeft helemaal onderzocht. Hebben ze laten omroepen van... Dan reageert er niemand als je het anders doet namelijk. Hebben ze laten omroepen van persoon in een landen... maar naast de zouderbieten uitgaan 22. Maar... Dat kan toch niet.
1: niet gereageerd. Ik had gedacht, een chartervlucht van de boerenpartij of zo. Even een ander beroep, even hoor, ander beroep. Een hoorspelacteur, dames en heren, die moet ook op een bepaalde manier praten, zeg. Anders gaat het niet door met iemand, die vliegt eruit. Stel je voor dat ze in een hoorspel gewoon gingen praten, dan zou je zeggen, dat is geen hoorspel, dat is echt. Mr. McDonald, weet u wel zeker dat u het lijk in de goede koffer heeft gedaan? Wat bedoelt u?
5: Ik twijfel er niet aan, commissaris.
1: Ja, ik heb al eens een hoorspelacteur ontmoet, zo in Natura. Ik denk, nou ja, dan vraag ik het gelijk. Hè. Ik heb gezegd, joh, neem me niet kwalijk, maar waarom praten jullie vaak zo, hè? Zo onnatuurlijk, hè? Weet u wat het antwoord was? Onnatuurlijk, wat bedoelt u? Nou zeg, als ze op de radio helemaal geen raad meer met ons weten, want dan hebben ze weer te veel gidsen verkocht en dan krijg je er altijd centtijd van. Hè? En dan moet je dat vullen. Nou, maar dat is helemaal niet leuk, hoor. En dan gaan ze actualiteitsrubrieken uitzenden. We hebben nu ongeveer 90 nieuwsuitzendingen per dag. Maar ja, je weet toch maar nooit wat er in die tussentijd nog kan gebeuren, nietwaar? Nou, dus na het nieuws bellen ze het buitenland om te vragen of alles nog goed is. Al die telefoongesprekken worden aan elkaar geplakt en dat is dan weer een actualiteitsrubriek erbij. Papapapa, de spiegel van de dag. Vandaag de volgende onderwerpen. Te weinig urinoirs in New York. Knikkertijd in Londen. En onlusten in Manipur.
6: Hier is uw correspondent Jan Klaassen in Manipur. De toestand is hier buitengewoon verwacht.
1: Ja, anders wordt hij teruggeroepen, dus hij zorgt wel dat het verwacht blijft.
6: Gewoon verwacht. Revolutionaire elementen hebben allerlei vernielingen aangericht. In de haven is een rubberboot opgeblazen. Op het vliegveld is een vliegtuig de lucht ingevlogen. En in een broodjeswinkel is de start van beleg afgekondigd.
1: Oh nee, maar Diebe, dat hoor je ook nog wel eens op de radio, zeg, een enkele keer. Dan krijg je ineens van die groeten naar zeevarenden en zo. En emigranten. Dan heb je een hele studio vol met familieleden. Dat zijn schatten van mensen, maar ja, die mensen zijn doodzenuwachtig. De enige die niet zenuwachtig is, dat is de omroeper. En die mag altijd beginnen. En dan staan we hier weer met een groepje familieleden. En de eerste groet gaat naar de familie Schouten in Montreal. Hier spreekt uw vader.
7: Moet ik hier praten?
8: Beste Jan en Miep, dit is de stem van je vader. Met ons is alles goed. Henk is gezakt, Ria is ontslagen, Tante Marilla in het ziekenhuis, je vader.
1: En dan is hier ook nog uw tante Jo.
9: Niet gedacht, hè? De stem van tante Jo ook nog te zullen horen. Ook nog te zullen horen.
1: Jongen, hoe gaat het met jou?
9: Gezondheid.
1: Jongen, hoe gaat het met jouw gezondheid? Hoe gaat het met jouw gezondheid? Met die van ons gaat het goed en dat is het voornaamste. En nu over oom Karel. Oom Karel is niet meer ziek. Wij hopen van jou hetzelfde. Ali was een mooi bruidje. Ze had zich helemaal van kant gemaakt. Jongen, mijn tijd is om. Ik maak het niet lang meer. Nu maak ik er een eind aan.
10: Ja, Fons Jansen en mensen en stemmen. En hier hebben we de Shadows. Dat betekent dat we al richting het einde naderen van deze aflevering van de Ochtendmix bij Eimond 360. Nog even terug naar het interview met Rob Kees. Ja, de verbinding met Wenen is heel slecht geweest. Ik kreeg een aantal appjes binnen dat het bijna niet te horen was. Nou, maandag spreek ik erop weer. Gaan we kijken of we het dan weer kunnen verbeteren. Ik ga zo plaats maken voor Pim Geurts tussen 12 en 2. Eindeloze Eimond. En uiteraard ga ik zo weer een opname draaien van Earth and Fire. En dat is een hele aparte opname, Pim. Ik denk dat je hem nog nooit gehoord hebt. Die gaat er zo aankomen. Ik ga vast afscheid nemen. Dankjewel, ook degene die de verzoekplaat hebben aangevraagd. Nou, mocht ik je verder niet meer spreken, wens ik je een heel fijn weekend toe. Maandag ben ik er dan weer samen met Rob. Dan gaan we weer een nieuwe aflevering maken van de Ochtendmix. En zoals gezegd, zo direct Pim Geurts. Maar eerst deze in deze aflevering een opname van Earth and Fire.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Žilina van Letland stapte op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Žilina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over. Gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de mensen.
6: Is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud.
5: De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer verspreid over het land vallen nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 in Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer. Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs. Want op is op. Kijk hier in de zaak in de Gerrit van Assendelstraat.
8: Kijk je op lubberswonen.nl. Voor decoratie, ontwerp, reclamebord, promotiekleding, autoreclame en belettering. Zit het goed met Van der Heijden reclame. Niets is te graag meer weten. Bel 06-511-7862. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.

0: advertenties en meer nieuws uit Eimond.
1: Check Eimond360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemstede.

Welkom luisteraars. Het goed, ik knal de speakers uit hier. Het is echt niet te geloven. Ik dacht dat ik het aardig had. Hartelijk welkom bij het programma Eindeloos IJmond. En natuurlijk vandaag uit Studio 1. En ja, mijn grote vriend Ab, die heeft een klein beetje in verwarring gebracht met het nummer van Earth and Fire. Ik dacht eigenlijk, ik weet wel dat er een opnames zijn waarin het Nederlands gezongen werd. En ik dacht eigenlijk dat in het begin dat Dizzy Rapture of zo heette. Maar daar wordt niet in gezongen. Hier wordt wel in gezongen. Dus ik zat er even een klein stukje naast. Ik moet het toch even een beetje corrigeren. Want dat is sowieso wel beter. Hartelijk welkom op deze dag, op deze bijzondere dag. Ik zat op een fietsje richting studio. En dat viel me op dat alle winkels dicht waren. Ja, natuurlijk een beetje lekker bij de hand. Want het is gewoon een hemelvaartsdag. Maar het was mooi weer. En nu is het ook weer droog. Ik was net op tijd binnen hier in de studio. En toen was het een regenbuitje. We kunnen het allemaal goed gebruiken, hoor, daar niet van. Maar het is een beetje vervelend als je je jackie rijdt en dan denk dat je dan nat in de studio aankomt. En wat overigens heel gezellig is, want de collega's van de tv zijn allemaal druk in de weer. En dat wordt dan nog. De media gaat gewoon door. En dat hoort ook zo, dat is ook wel gezellig. We gaan er een gezellige 2 uur van maken. Net geluisterd dus naar Invitation van Earth and Fire. Het begint een hele leuke gewoonte te worden. Dat is app op donderdag. En dat is alleen op donderdag afsluiten met Earth and Fire. Dat ik het programma weer begin met Earth and Fire. En deze was eigenlijk ook een beetje voor mevrouw Abje Hinema. Want Going Down to My Lady, hij komt vanaf Studio 13, moet die trappetje af. En dan is hij waarschijnlijk in zijn echte studio. Dus goed, hij heeft weer een heerlijke programma neergezet. En de ochtendmix altijd gezellig. En dat maakt ook eigenlijk niet uit wie. Maar het is gewoon lekker. De verzoekjes, in tegenstelling tot dit, hier kan je nagenoeg geen verzoekjes indienen. Of het moet heel erg noodzakelijk zijn. En dat ik eindelijk ga weten hoe die telefoon werkt. Dus het is meer op straat. En waar dan ook. Dat is, hey Pim, kan ik? Dan schrijf ik het op en dan komt het meestal wel goed. Dus dat is ook een beetje spontaan. En we zijn zo heel dicht bij de luisteraar. Hè? Ja, vergis je even niet. We gaan snel door met een nummer van Consortium. Oude band. En die hebben eigenlijk een prachtige muziek gemaakt. Beetje flauwe powerachtig. Het was ook net na die tijd. Nou goed, maar als je dit nummer hoort, dan ik ga zeggen hoe het heet, uiteraard. Maar dan ga je ook denken van, dat ken ik niet. Je kent hem wel. All the Love in the Wind, in the World. Kijk, okay, ga ik zelf ook bij zijn fouten, want ik heb mijn multifocale bril op. Daar komen ze in. Ja, het is altijd een beetje een traag clubje geweest, hoor, die jongens van, van deze band. Maar jongens, een beetje. Goed zo.

0: en dat waren ze een hele hoge... stemmetje heeft hij. Als je ook op de foto kijkt, dan hebben ze die broek aan met die wijde pijpen. Dat bovenkantje is dan vrij strak. Dus ik wil niks insinueren, maar het zou best kunnen zijn dat hij zo strak zat, dat hij dacht van, oh, als dat maar goed gaat. Maar het nummer is op zich wel weer geslaagd. Wij melden op onze website, luisteraars, een bericht dat iemand ervan baalt dat de prijzen omhoog gaan. En dat is namelijk de harddraverij van Heemskerk verhoogt volgend jaar zijn entreeprijzen. Dat heeft te maken met de oplopende kosten. Voorzitter Gerard Post Uiterweer maakt dat met pijn in zijn hart bekend. Ik baal ervan dat we überhaupt de prijzen moeten verhogen. Je wilt dit volksfeest toch graag voor iedereen laagdrempelig houden. Toch ontkomt de harddraverijvereniging Heemskerk er niet aan. Vanaf 2027 gaat de entreeprijs voor bezoekers dus omhoog van 5 naar 7 euro. Ook de contributie stijgt van 7,5 naar 10 euro. En leden krijgen daarvoor wel 2 gratis entreekaarten. De algemene ledenvergadering stemde dinsdagavond 12 mei met grote meerderheid in met de verhoging. Voor dit jaar verandert er dus gelukkig nog niets. De vereniging verwacht in 2026 wel een tekort van 8000 euro... maar heeft genoeg geld in kas om dat op te vangen. En daarna wil het bestuur ingrijpen. Zonder maatregelen zou de harddraverij binnen 10 jaar... haar volledige financiële reserve verbruiken. Volgens Post Uiterweer was het bestuur zelf met een voorzichtiger voorstel gekomen. Ons voorstel was de entree met 1 euro te verhogen en de contributie met 1,50. Dat zou het huidige tekort precies compenseren. De leden wilden verder gaan. Zij kozen voor 2 euro extra entree en 2,50 euro extra voor de contributie. Om niet binnen een paar jaar weer een tekort op te lopen, was de motivatie. De vereniging kampt al jaren met stijgende kosten. En tot nu toe konden die vooral met steun van sponsors worden opgevangen. Maar volgens het bestuur kan de harddraverij daar niet steeds op blijven leunen. Je kunt niet eindeloos blijven aankloppen bij sponsors, zegt Post Uiterweer. Die steken elk jaar al met zoveel enthousiasme hun nek voor ons uit. En daarbij voelt de vereniging ook de gevolgen van landelijke en lokale regels. Door wijzigingen rond de kansspelbelastingen loopt de harddraverij jaarlijks inmiddels ongeveer 7500 euro mis aan inkomsten uit de totalisator. De entree en contributie werden om die reden in 2023 ook al verhoogd. Ook de gemeente Heemskerk brengt de vereniging steeds meer kosten in rekening. In 2024 gingen de leges voor de vergunningsaanvraag omhoog van enkele tientjes naar ruim 2200 euro. En vanaf dit jaar moet de vereniging ook betalen voor de verkeersregelaars die nodig zijn bij de afsluiting van de Marquettelaan. En ook dat kost opnieuw duizenden euro's. Dat steekt bij de voorzitter. De gemeente Heemskerk heeft wel veelvuldig blijk van trots op 100 jaar. Harddraverij, maar blijft ons kleine vrijwilligersclubje intussen wel gewoon rekeningen sturen. De harddraverijvereniging krijgt geen gemeentelijke subsidie. Het evenement draait op leden, betalende bezoekers, sponsors en een klein percentage van de totalisator. Wie de hoge entreeprijs wil omzeilen, kan volgens Post Uiterweer het beste lid worden van de vereniging. Als je gewoon lid wordt, betaal je volgend jaar 10 euro contributie, inclusief 2 entreekaarten, nog steeds 5 euro per kaartje. En op die tweede kaart mag je meenemen wie je maar wilt. Ja, en zo zie je het financiële spook. Dat komt steeds meer en steeds verder onze kant op. Laten we maar hopen dat het weer een beetje beter gaat. Want we roepen wel Hosanna. En maar ondertussen aan de onderkant wordt het wel erg dun. We gaan gelukkig even een paar jaar terug. We gaan naar Volendam. En daar Volendam, die hebben een aantal hele goede bands voorgebracht. Waaronder de Cats. En die hebben dan wel een heel gaaf nummertje gemaakt. Dus dat heet Marianne.
1: Jullie dagen daar voortwaar, maar u bent er nog aan. Goeiedag.

0: En dit waren de Kids met het prachtige nummer Marianne. Maar goed, als je de Kids draait, dan ben je eigenlijk ook wel verplicht om die andere grote band te draaien, namelijk BZN. Dat is een oudje. Every day I have to cry.
1: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond. Eindeloos Eimond.

Dit waren de Outsiders met... dan verklaar ik al meteen welke er zometeen gedraaid gaat worden. Of zometeen, eigenlijk nu. Want het is een band uit Amsterdam. Ja, ik even terug, want dat schiet niet op zo. Ik heb proberen nog steeds rustig te houden, zodat ik zo min mogelijk foutjes ga maken. En ik denk ook dat ik daar wel aardig in ga slagen. Ik zit nog op een stoel, ik ben niet achterover gevallen. Medewerkers, de collega's, die hebben inmiddels het licht uitgedaan. Dus ik zit hier nu alleen. Ik ben niet nou op pad gaan of dat het er voor hun op zit. Maar goed, dat maakt niet uit. Wel lekker rustig. Dan kan ik doen en laten wat ik wil, ja zeker. En nu gaan we dus naar de Outsiders met Lying All The Time. En ik hoop dat... Rob, ik misschien dat je wel luistert. Ik hoop het wel, want jij zit altijd te zeuren dat je de Outsiders wil horen. En dus Rob Thoman, bij deze draag ik deze op aan jou. En ook aan je verslag van de Douwtrappen van vanmorgen. Ja, is dat maar even recht gezet.

En dit was dus Wally Talks met zijn Outsiders. En, ja, in het begin was het een bandje van helemaal niks, want het werd door iedereen uitgekotst. En na een paar keer zien en horen werden ze allengs populairder. Tot de Outsiders, waar je op dat moment niet meer omheen kon. George Harrison, ja, hij is ook niet meer onder ons. Dat is helemaal geen nieuws. Dat is een beetje bekend. Hij heeft prachtige nummers gemaakt. Hij heeft Bangladesh destijds op de kaart gezet. En dat was alleen omdat er een grote doffe ellende was. Een nummer wat hij daar onder andere zong was What is Life? En What is Life is een prachtig nummer. En daar worden een aantal vragen in gesteld. En als je dat nou luistert, dan denk je van ja,

0: George Harrison met zijn prachtige nummer What Is Life. En er ook te vinden op de LP. De prachtige LP. All Things Must Pass. Met nog veel meer juweeltjes vanaf zijn hand. Het is al even over half één geworden, luisteraars. Bespeur ik nou net. En dan wordt het wel weer eens tijd voor de drieluik. En daar zie ik nu tot mijn schande dat er één nummer weggevallen is. Dus het zal waarschijnlijk wel een tweeluik worden. Of ik moet hem nog heel snel kunnen vinden, dan kan ik hem nog bijvoegen. Maar goed, we gaan het proberen. Het is een drieluik van Sandy Shaw. How Can You Tell? En de andere is Tomorrow. En die andere, ja, dus die derde, die moet ik even heel snel erbij zien te vinden. En anders is het gewoon een tweeluik geworden.
1: Dit is Eindeloos Eimond.

0: String.
1: Nou, dat was dus drie keer Sandy Shaw met de laatste Puppet on a String. Die was, ja, op een of andere manier was die van het touwtje gevallen. Dus het zijn er toch drie geworden. Nog een klein kwartiertje, luisteraars. En dan is het eerste uur eindeloos Eimond op deze donderdag. Op deze Hemelvaartsdag is alweer de historie. En dan gaan we niet helemaal... Oh ja, dan gaan we wel. Dus we gaan het snel nog even doen met een paar... ik denk nog twee of drie nummertjes. En één daarvan is van de Starlight Vogel Band. En het is Afternoon Delight.

0: Afternoon Delight.
1: En dat was de Starlight Vocal Band met het nummer Afternoon Delight. En om 12 minuten over 12 minuten, dan is het volgende nummer afgelopen. Dat is een nummer van de Hollies. En dat is getiteld Sandy. En dat is kennelijk opgenomen de 4th of July in Asbury Park.
2: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond. Eindeloos Eimond.

de Hollies met Cindy en een prachtig, prachtig nummer. En de volgende is misschien nog wel mooier. Dat is van Lindisfarne. En als je 60 plus bent, dan moet je dit nummer kennen. En dan ga je terug in de tijd. En dan ga je weer naar de schuurfeesten. Dan ga je naar je verjaardag op zolder. Dan ga je naar alles en toe. Als dit nummer maar gedraaid werd. En dan als dit nummer gedraaid werd, wist je allemaal wat er ging gebeuren. Dan werd het licht getemperd. En dan werden de kaarsjes misschien aangestoken. Het werd allemaal op een veilige manier. En dan werd er gewoon dit nummer gedraaid. Fantastisch.

Nou, ik heb daar echt niet te veel over gezegd. Wat is het toch een heerlijk nummer. En het wordt lekker opgebouwd. En je denkt dat het een slijpert is, maar het is... Het is het ook niet. Maar hij kan wel. Dat kan wel. We gaan snel door naar, denk ik, het laatste nummer van dit uur. En het is ook zo'n fantastisch nummer. Een van de vele mooie nummers van de Beatles. En dat is getiteld Sexy Sadie.

0: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in Nijmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie één Nederlander. Ze landen in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
5: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 3.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: La vie a commencé. Ça va pas lukken.
1: Et mon passé sort de l'oubli.
0: Denk het door. Zo ver, zo, zo voor, zo goed. Nou, Heet het nou weer?
1: Et mon passé sort de l'oubli.
0: Ik word hij. Wat is zo ver, zo, zo voor, zo goed. Nou, Heet het nou weer? Nou, dit is een heel bijzonder luisteraars. Ik heb nog niet meegemaakt dat ik nou een... Ik snap hier helemaal niks van. Nou ja, dat, ik zet me even een plaatje op. Ik ga wel kijken wat er aan de hand is. Man. Nee, maar zie

0: Nou, als het goed is, luisteraars, dan zou het nu...
1: Is dit eindeloos Eimond?
2: Eindeloos Eimond.
0: Nee. Je moet deze... Je wordt het af en toe wel een beetje gek, maar... Het is zo, dat krijgen we nou weer. Oh, even kijken, deze maar even op... Ik vind het een lekker dagje op het... maar ja, het is een... Dit is... ja, ik weet niet wat het is. Ik zie ook niks meer. Tenminste, ik zie wel wat, maar het, niet wat ik wil zien. Nou ja, dat was ik wakker voor. Luisteraars, welkom terug met het tweede uur... ik weet niet eens mijn naam. Eindeloos Eimond. En het tweede uur is altijd iets bijzonders. Maar dit had ik ook niet verwacht. Dit was zelfs voor mij een beetje bijzonder. We hebben vaak wat langere nummers in het tweede uur. Een cabaret en een stukje Franstalig. Nou, Franstalig hebben we gehad, maar die komt straks nog een keer. Ja, niet dezelfde door, niet weer Johnny Hallyday. Maar een andere dame. We hebben net geluisterd naar Major Tom. Dat is een special van Peter Schilling en John Luange. En dat volledig losgeleust. Dus dan weet je het wel. En we gaan kijken of dat gaat lukken met een andere nummer. Pretty in Pink. Dat is de Berlin mix. En dan moet je maar eens eventjes gaan luisteren. Dit is maar slechts 6 minuten. Maar even kijken of ik dat nou weer voor elkaar kan krijgen. Leven van een discjockey is ook niet alles hoor. Op deze hemelvaartsdag. Die meeuw die aan zit te kijken, zit hier ook een meeuw op het dakje. Die denkt ook, kijk wat die geur dat aan spook is. Ga terug op je eieren. Maar als het goed is, komt hier Pretty in Pink.

beetje psychologische muziek is dat allemaal geweest van toen de tijd. En het was een lange uitvoering, bijna 7 minuten. Ik hoop dat het geluid allemaal nog steeds doorkomt bij jullie. Hier lijkt het allemaal opgelost. Dus het zou erg fijn zijn als dat ook gebeurt bij jullie in de auto of in de kamer of waar dan ook, dat ik weer te ontvangen ben. Of je moet de muziek helemaal niks vinden, maar dat lijkt me sterk. Pat Benatar, die hebben een tijdje geleden niet meer gehoord. Ik heb een week of twee geleden nog een hele andere uitvoering gedraaid. Of een ander nummer van aangedraaid. Wat typisch de Pat Benatar soundje heeft. Nu gaan we naar de grote hit die zij heeft gehad. En voorkomt op haar LP Live from Earth. En dat is natuurlijk is dat Love is a Battlefield. En dan moet ik heel snel dingetjes gaan doen. Dat ik hem weer kan horen. Succes Pim, dankjewel. En we gaan luisteren naar Pat Benatar.

0: We are young and love is a battlefield. Luisteraars, ik kan jullie verzekeren dat je net ook een battlefield was. Maar het is allemaal goed gekomen. Ik krijg weer berichten van collega's dat je bent weer on air. En dat is het belangrijkste eigenlijk. En dat betekent dat de vorige tijd die we hebben opgelopen, kunnen we helaas niet weer echt inhalen. Wel door middel van nummers te schrappen. Dus dat ben ik ook wel hebben gedaan. Maar goed, het vaste item van Tante Carla. En straks de Benga van Solo. Met een heel mooi stukje Indonesische muziek erachteraan. Die blijft en dat moet ook gewoon. Dus we gaan kijken of ik dat heel slinks zo allemaal kan doen. Dat het niet opvalt. Dat ik hier mijn eigen wezenloos zit te schuiven. Maar goed, luisteraars, het is nog steeds een prachtige dag. Hier breekt de hemel open. Nou, bij mij ook. we gaan het protocol. Die staat te wachten. En even kijken, het goede knopje nou. Anders krijgen we dat weer. Dat is deze. Nou, veel plezier. We gaan luisteren naar Veronique Sanson met de Divine Moi. En daarna komt de kickboxer van Patrick Laurij. Die is echt heel erg leuk.
1: Ach, wat leuk. Tante Carla.
2: Tante Carla.
1: Ja.
2: Tante Carla. Tante Carla.
1: En,
2: eigen Tante Carla. Zo opgewonden ervan. Tante Carla.
1: Ja. Nou, rustig maar.
3: It's time.

kickbox is een mooie sport, hè? Prachtige sport. Heel goed voor je ook, hè? Nederlanders zijn ongelooflijk goed en jarenlang al. Top over de hele wereld. Nederlanders. Wel een harde sport. Je moet tegen een stootje kunnen. Mijn rib is een keer gebroken. Ja, mijn neus. Heftigste was toch wel trap tegen de ballen. Maar dat geldt voor elke sport. Alleen met kickbox is gewoon een kans groter, man. Je hebt wel een tokkel, maar bij mij was er sprake die dag van. Ja, bal buiten de tok. Ja, man. Per ongeluk, hè? Van het daar, kijk. Dus nu ik ga sparren, ik eentje erbuiten doe. Oké, goos, jij ook, hè? Kom op. Next level dit. Eigenlijk was hij niet zozeer de buiten, man. Hij was meer ertussen, zeg maar. Tussen het rubberen gedeelte van de tok en spier van de lies. Tussen bal, tyfus, spijn, situatie. Dat is de officiële Latijnse benaming daarvoor. Tussen bal, tyfus, spijn, situatie. Google maar, als je mij niet gelooft. Ja, het is raar hoe dat werkt, hè, trouwens, met de trap tegen je ballen. Hoe harder de trap, hoe langer het duurt voordat je de pijn voelt. Mannen weten dat. Als je een snelle trap krijgt, denk ik, ah, tyfus, die voel je gelijk. Maar een volle trap. Het duurt gewoon 1,5 seconden voordat je de pijn voelt. Het is alsof je lichaam zegt van, oké, goh, zich gaat pijn doen, gek. Ja, we geven je even de tijd, ga zitten, zometeen weer je ma bellen, je gaat kotsen. En je gaat nergens over. Hoe dan ook, ik ging naar de dokter toe, oké? Op een gegeven moment. Kijk, de dokter weet dat ik de sport doe. Dan zeg ik, joh, ik heb daar en daar last. En dan neemt hij het over, toch? Dan is het zijn beurt, weet je wel. Dan zeg ik, nou, ga even zitten daar. Ik heb net een nieuwe papieren op het bankje gedaan. Sowieso lult hij, maar het maakt niet uit. En dan ga je erop zitten. Desbetreffende dag ging niet zo. Ik kom binnen en zeg, ja man, ik heb een trap gehad tegen mijn ballen, man, tijdens trainen. Hij zegt, joh, heb je geen tok om dan? Ik zeg, jawel, maar hij was zeg maar de tussen. Zeg, ah, tussen bal, tyfus, spijn situatie. Ja. Ja, precies. Dus hij kon gelijk dat hoofdstuk open doen, dat scheelde weer. Maar toen zei hij verder niks, toen keek hij gewoon aan zo. Dan denk ik, hallo, jij bent weer nu, toch? Snap je nu de situatie of niet? Om nu verder te gaan, moet ik blijkbaar nu aan hem vragen of hij even wil kijken naar mijn ballen. Maar dat is heel ongemakkelijk om dat aan een andere fan te vragen, weet je wel. Dat is volop kwetsbaar, man. Dus ik zei, ja, wil je dan even kijken naar mijn ballen of zo? Ik weet niet. Ik zweer het je, deel was zijn reactie. Nee joh, ik niet kijken naar je ballen. Zul je gelijk door naar het ziekenhuis, dan gaan hun kijken, voor een echo. En denk, nou, dat was wat je wilt toch, hij is ook alleen maar een tussenpersoon. Maar toch voelt het niet helemaal fijn. Ik denk, hoezo wil je niet kijken naar mijn ballen, hè? Was hij nou aan de hand? Voelde persoonlijk, man. Voelde me beledigd. Ja, kut, sorry. Zo, hè? Was hij aan de hand nou? Hè? Het is gewoon, je bent een dokter, je moet gewoon alles doen. Dus, ja, vandaag alles behalve ballen vandaag, oké? Niks ervan. Ik ga nog steeds een keertje terug. Gewoon puur uit principe. Hij moet gewoon een keertje kijken naar mijn ballen. Kom ik terug en zeg, ja, ik heb last van mijn knie. Gewoon helemaal niet tegen mijn fucking ballen. Maar dat was het begin, ja. Helaas nog niet afgelopen. Ik ging naar het ziekenhuis toe. Nou, er zijn genoeg mensen hier, denk ik, die ooit naar een ziekenhuis zijn geweest voor een echo. Je weet hoe het daar werkt. Er wordt gel gesmeerd op de plek van de echo. Volop gel. Veel te veel gel. Fucking glad. Ik ben bijna van de bankje af. Ja, veel te veel. Ze vindt het gewoon leuk om te doen. Daar komt het op neer. Ging nergens over, man. En het rare is, is gewoon één vrouw die dat doet. Die smeert. Dat is gewoon haar werk, man. Kijk, maakt niet uit dat je een vrouw bent. En maakt ook niet uit dat dat je werk is. Maar het is wel raar. Want je bouwt toch een beetje een band op met die persoon. Smeert je bal in en ineens gaat ze weg, man. Ja, toch? Dan denk je, hey, waar ga je heen? En smeert je bal in. Oké, doei. Ik doe je hem zo. Waar ga je heen dan? Ik mis je nu al. Mag ik? Bel me later. Gaat ze weg. Ben je daar zo volop kwetsbaar? Ik heb alleen een shirtje aan, helemaal naakt. Hè? Schoenen en sokken ook uit, netjes. Ik vind dat ze gewoon van tevoren moet uitleggen. Dan weet je waar je aan toe bent, toch? Als je binnenkomt. Dan kun je mentaal voorbereiden. Kom je binnen. Dag, meneer Laurij. Ja, heel vervelend van je ballen. Wat we gaan doen? We gaan een echo laten maken. Hè? Ja. En er is een vrouw die hier werkt. En die enige wat zij doet is uw ballen insmeren. Met jou. Op een gegeven moment is best wel veel gel. Veel te veel gel, zou ik kunnen zeggen. Op een gegeven moment ga je afvragen, is het nodig joh, zoveel gel? Nee, is niet echt nodig. Dat is een beetje een apart meisje. Het is heel moeilijk iemand te vinden voor dit soort werk. Nou, ga naar binnen, veel plezier. Minstens wat ze kunnen doen. Dan ben je mentaal voorbereid, kun je daarover nadenken terwijl je daar zit. Ik moest 5 minuten wachten. 5, dat zijn lange minuten hoor. Als je geen idee wat er gaat gebeuren, ik werd helemaal para daar. Weet je, ik werd helemaal onzeker ook. Ik begon ook te twijfelen. Ja, kut, sorry, werkt die vrouw hier wel van net? Daar is een van de mafkees. Ja, die niks te doen had, ik ga ballen insmeren vandaag. Ik ben helemaal onzeker, man, dat daar de dokter komt. Hey, heb jij je eigen ballen ingesmeerd hier ook? Ik moet niet aan die spullen zitten hier, dat kost geld. Veel te veel ook, zie ik. Ga nergens over, zoveel. Wat? Nee, man, ik heb mijn eigen ballen niet ingesmeerd. Er is een vrouw die hier werkt, een van jullie die heeft dat gedaan. Ja, sorry, ik weet niet wie dat is, meneer Laurijn, maar die werkt hier niet. Ik ben een dokter, u moet niet zo iemand aan uw ballen laten zitten, meneer Laurijn. Nee, zeker nu dat u last hebt, moet u een beetje voorzichtig zijn met de ballen.
Ja. Oh shit man, wat gaan we nu dan doen, dokter? Ja, nou ja, veeg maar schoon, hè. We gaan het opnieuw doen.

luisteraars, dat, we zijn er weer helemaal. En als jullie wat pijngeluiden horen, dan kan dat wel kloppen. We hebben geluisterd naar Patrick Laurij met zijn kickboksen. Ja, het gaat nog een tijd door. Maar dan heb je niet in de gaten dat hij al met de volgende conference begonnen is. En daarvoor hebben we geluisterd naar Véronique Sanson, Divine Moi. En dat is een nummer dat is een beetje bijgewerkt in 2008. En zij is een fantastische zangeres. We gaan nu, want anders ga ik het helemaal niet meer redden, snel naar Julia Loco en Erwin van Lichten. En die zijn altijd, als je die gaat horen, dan is het tijd voor de Bengawan Solo. En dat is die rivier op Java. Prachtige nummer. En ik vind wat zij doen is eigenlijk wel de mooiste uitvoering. Daarna gaan we door naar Edu Schalk. En Shorty Miller, die doen Hapus Air Matamu. En dat is het Indonesische lied. Ik heb dus geen idee waarover het gaat, maar het klinkt wel erg mooi. Dus, en dan zijn we denk ik al klaar met de uitzending. Dus, maar ja, dat zie je dan ook.

En luisteraars, onder deze mooie, zwoele klanken van Edu en de Shorty ga ik vast de afscheid van u nemen. Een hele fijne Hemelvaartsdag nog. Sorry voor het begin van de tweede uur dat het zo chaotisch verliep. Het is wel gelukkig goed gekomen. Ik heb een hoop dingen moeten schuiven en dat maakt allemaal niet uit. Morgen is het mijn grote vriend Ruud. Die gaat uitzenden en met het programma Eindeloos Eimond. En dan zaterdag ook weer Eindeloos Eimond. En dan maandag, dan ben ik het weer. En dank jullie wel voor het luisteren. Heel fijn weekend en dan geniet van deze dag. En als je een brugvrije dag hebt, hoe heet het, zo'n brugdag van morgen. Ook heel veel plezier en laten we hopen dat het weer een beetje mee gaat zitten. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.

0: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we

0: rustiger wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
4: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: visafslag in de Eimond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks een negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer: in het midden en het zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
4: Een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
3: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat de inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Er werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hanta-virus. Onder hen is één Nederlander. Ondanks een negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

We zijn weer gestart met Popcircuit, een 1 uur durende dolle rit waarin slechts één ding zeker is: popmuziek. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Popcircuit. Mijn naam is Frank Koning en vanmiddag ook weer dezelfde items als we elke week hebben eigenlijk. Het vat van Vincent hebben we natuurlijk, we hebben de parel van Hans Visser en nog veel meer. Maar zoals u dat van ons gewend bent, beginnen wij staand.

En dat was een Little You van Freddy and the Dreamers, de openingsplaat voor deze aflevering van Popcircuit. Snel verder met iets heel anders, iets heel relaxed. Ik vind het een van de mooiste ballads, misschien wel die er ooit gemaakt zijn. En nou ja, niet helemaal natuurlijk, maar wel een van de mooiste van de Stones. Hier is Angie.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

We blijven nog even hangen in de jaren 60. Dit was trouwens Armand met Ben ik te min. Ik zei al, we blijven nog even hangen in de jaren 60. We gaan naar Alan Clark en natuurlijk Graham Nash speelde erin mee. En nog een aantal andere fantastische muzikanten. Ik zal het wel even opzoeken, dan hoor je het aan het eind van dit nummer misschien wel. Hier zijn de Hollies met Buzz Stop.

busstop van de Hollies. En ik zei het al, zou het even opzoeken, heb ik ook gedaan. Alan Clark en Graham Nash heb ik al genoemd. En verder Tony Hicks, gitarist. Eric Haydock op bas en Bobby Elliott op drums. En Hicks en Elliott doen het nog steeds. Die treden anno nu nog steeds op. Samen met onder andere Ray Stiles op basgitaar. En die kennen we geloof ik weer van Mud. Maar goed, in ieder geval, dat waren de Hollies. Soms kom je wel eens iets tegen, iets heel anders nu. Bij toeval. Ik zat een keer naar een zender te kijken met clipjes. En daar stond ineens een enorm vreemd uitgedost stelletje mannen. Er stond Up Around the Bend te doen van Creedence Clearwater Revival. Dat deden ze op een uitstekende manier, mag ik wel zeggen. En ik was natuurlijk benieuwd, welke band is dat? Opgezocht. Het bleek een Finse hardrockband te zijn, genaamd Hanoi Rocks. En Up Around the Bend, dus van Hanoi Rocks. Hier komen ze.

0: De zus van Jerry Lee Lewis heet Linda Gail Lewis, uiteraard. De achternaam blijft hetzelfde. Althans, zij heeft hem gehouden. Nummer van lang geleden, volgens mij van Chuck Berry, maar ik weet het niet helemaal zeker. Don't You Lie to Me, Linda Gail Lewis dan. En laten we hopen dat deze kreet nooit hier in de studio's van Radio Beverwijk zal klinken. Hier is The Crazy World of Arthur Brown met Fire!
1: I am the god of hellfire, and I bring you...

Goodbye, goodbye my love van de Searchers was dat. Iets heel, ja, het is een personal favorite, zoals dat dan wel eens genoemd wordt. Zo direct overigens de parel van Hans Visser. En we hebben een hele mooie voor je. Maar eerst eentje, ja, een favorietje van mij. Mag ik lekker draaien vandaag. Hier is David Bowie met Heroes.

David Bowie in Heroes. Ik zei het al, een van mijn persoonlijke favorieten. Vooral als je het live speelde, was het fantastisch. Dit was de studio, de single versie zelfs. Tijd voor de parelvisser, of de parel van Hans Visser. De Hans Visser, nou ja, noem het maar op in ieder geval. Het is een parel uit het Nederlandse popverleden. We hebben hier natuurlijk in de Eimond de Hoogoven Sound. En die is beroemd gemaakt door de Bintanks. En we draaiden dan ook eentje van de Bintanks vandaag. Maar niet één van hun grote hits. Ik heb er eentje uitgekozen van een cd die wat later gemaakt is. Het nummer heet Waterfall of Teardrops. Hier zijn de Bintanks in De Parel van Hans Visser.

0: The Waterfall of Teardrops, de parel van Hans Visser voor deze week. Dat waren de Bintangs. En dan nu...
1: Right, ladies and gentlemen, it's time to roll out the barrel.
2: Het vat van Vincent.
0: Het vat van Vincent, zoals dat elke week bij ons wordt gedaan. En vandaag hebben we de teller stil laten zetten op de datum. Ja, dan moeten we even kijken. 15 november. Goed, dan gaan we wat er allemaal op 15 november is gebeurd in de geschiedenis. Dan beginnen we in 1492. Christopher Columbus maakt in zijn scheepsjournaal notitie van een curieus gebruik onder de Indianen. Het gebruik van tabak. Op 15 november 1900 precies is NEC, de Eredivisieclub, opgericht. En in 1902 pleegt de Italiaanse anarchist Gennaro Rubina een mislukte aanslag op de koning in België. In Brussel doet hij dat. In 1969 protesteren 250.000, ja, 250.000 mensen in Washington tegen de Vietnamoorlog. En in 1971... opent koningin Juliana de Haringvlietdam, de dam tussen Voorne en Goeree. In 1971 introduceert Intel, jawel, in 1971... de 404 of de 4004 microprocessor voor microcomputers. En in 2005 Louis Sevèque, Nijmeegs politiek activist, journalist en publicist, wordt vermoord in het centrum van Nijmegen. Maar wij gaan terug naar 1904. De Amerikaan King Campbell Gillette, hij leefde van 1855 tot 1932, verwerft op 15 november 1904 het patent op het veiligheidsscheermes. Gillette bracht in 1901 het eerste veiligheidsmes met wegwerpmesjes op de markt. Het scheermes werd afgedekt door een apparaat waardoor men zich niet meer zo kon snijden met die dikke snedes. Mensen konden zich hierdoor scheren zonder al te veel risico. Gillette werd miljonair met zijn uitvinding. En ook was hij een beroemd man omdat zijn beeltenis in de beginjaren op alle scheermesverpakkingen te zien was. In 1929 verloor hij overigens wel zijn gehele fortuin tijdens de beurskrach. Ook voor de uitvinding van het veiligheidsscheermes schoren mannen zich al. Dat deden ze dan met van die... Ja, dus je ziet het nog wel eens in westerns. In de bronstijd werd het overigens al gebruikt. En werd het scheerblad gemaakt van brons. Ga een plaat zoeken die te maken heeft met dat scheren. Komen we terecht bij The Cat van de LP Colorless Gold. Is hier het nummer Shaving Cream.

En dat waren ze, The Cats met Shaving Cream. En dat hoorde dan bij het vat van Vincent voor vandaag. De uitvinding van het Gillette veiligheidsscheermes in 1904 op 15 november. De datum van vandaag. Goed, snel verder met de volgende. Hier is een lekkere lange van Creedence. Creedence, I put a...

Creedence Clearwater Revival, I Put a Spell on You. Screaming Jay Hawkins heeft het geschreven. En oorspronkelijk uitgevoerd ook door Alan Price onder andere. Maar deze was van Creedence. Eind jaren 60, hè, Creedence, begin jaren 70. We gaan nog maar eventjes naar het midden van de jaren 60... toen de beatmuziek zijn hoogtij vierde. Vooral die uit Engeland. Een van de bands die in Amerika wel eens populairder werden genoemd dan The Beatles, waren Herman's Hermits. En hun leukste nummer, althans qua tekst, is Henry VIII. Luister maar.

Van de formatie de Rodijzen kwamen uit Groningen helemaal vandaan. Tijd voor één heel kort plaatje nog. En dan is het weer het einde van deze aflevering van Popcircuit. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. En hier is Elvis Presley.

0: nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit en het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. En de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 360.
7: De nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
6: Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM.
7: Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A.
6: Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
7: check Eimond360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie

0: een nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Renate Kok met het NOS-journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. De Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven, nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruggriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
0: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Binnenkort ruis op je radio.
4: Klopt.
3: Met de komst van Eimond 3.

0: Zandy Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Renate Kok met het NOS-journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd. Ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
8: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd. Dat gaat dan wel door je heen.
7: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
8: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
7: Davide Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer dan, de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: Zandvoort. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt met de komst van Heijmond 36.

0: frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen. En dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
3: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze mannen uit Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
2: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
4: Maar de Italiaan Manucelli probeert er toch van staan en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
2: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer. Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
4: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and do and deliver a Labour message.
3: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. Pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
5: We hebben gewonnen!
6: Het beste moment van Daan.
7: Ja, toen die 1-1 viel was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant bij Union weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
5: Anderlecht is toch maar een kalm. Zwak broertje.
3: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl. Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat de inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: Zandy Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Renaat Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust greep politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
5: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
4: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam onder voet in het ziekenhuis terecht. Op Sapa wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
6: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they're afraid from vandalism. So we're trying to shield and protect as much as we can.
4: En volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
8: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
10: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
11: Binnenkort ruis op je radio. Klopt, met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: You are now an official member of the New Power Generation. Welcome to the dawn.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

0: nieuwe lente, een nieuwe fiets.
1: Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Ze zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorieteninslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Welkom bij een nieuwe uitzending van de Rock Show. We gaan van start met, de wijker trots, oftewel glitz. De jongens die wat ik zo in de media en de algemene media voorbij zie komen, timmeren aardig aan de weg. En we gaan luisteren naar, ik geloof, een laatste single. En dat is Make a Change, glitz.

Geweldig. Deze jonge muzikanten die eigenlijk gewoon muziek maken omdat ze het vreselijk leuk vinden. We gaan luisteren naar Symphony X met The Sea of Lies.

Ja, Symphony X, altijd een band die ja, toch iedere keer weer blijft boeien. We gaan naar de gouden oude voor vandaag. En dat is er eentje van The Beatles. En we gaan luisteren naar, ik denk, als we het over hard rock en metal hebben, dat dit wel het nummer is wat we de grootvaders van alle metal mogen noemen. Helter Skelter, een mix uit 2018. The Beatles.

0: blisters on my fingers!
1: Alles Ringo, die na, denk ik, een aantal pogingen om dit nummer op te nemen, wat blaren op zijn vingers ontdekte. Wij gaan, ja, toch ook weer een wat ouder nummer van Iron Maiden in dit geval. Van het album Dance of Death is hier het titelnummer.

The Dance of Death. We gaan even luisteren naar... toch ook wel een van de grotere bands hier uit Nederland. Die in ieder geval wereldwijd behoorlijk wat aanhang hebben. En zeker ook in Nederland. Within Temptation met The Howling.

De Howling. Ja, we gaan even naar de Oosterburen en even luisteren naar Rammstein. Of hoewel ze als band niet meer bestaan, blijft hetgene wat ze gemaakt hebben natuurlijk staan als een huis. Hier is Mein Herz brennt.

hab euch etwas mitgebracht.

Mijn hart brandt. Ik denk dat dat weinig uithaalt, maar goed. Ja, ik heb in elk programma altijd een blues intermezzo. En vandaag is dat eentje van Brainbox. Here is Sinner's Prayer.

Ja, ik vergeet altijd even dat de meeste bluesnummers echt niet langer dan 2,5 à 3 minuten duren. Dus altijd zo klaar. Ja, van mij mag het nog wel even doorgaan, maar goed. De volgende is er eentje van Rainbow. En in dit nummer, ik denk van hun allereerste album, als frontman natuurlijk. Uiteraard Ronnie James Dio. Een van de mooiste metal stemmen ooit. Hier is Man on the Silver Mountain.

En met het, volgende nummer blijven we eigenlijk een beetje in dezelfde hoek hangen. We gaan luisteren naar Whitesnake. En de frontman daarvan is David Coverdale. Die na zijn periode bij Deep Purple, hij volgde Ian Gillan op, zijn eigen band begon. En niet onverdienstelijk. David Coverdale's Whitesnake met Here I Go Again.

En van de Britse eilanden maken we de oversteek naar Finland. We gaan luisteren naar Sonata Arctica met Dark Empire.

blijft een magistraal nummer. Ik zou zeggen, gooi al die tafels, die meubels even aan de kant. Ga even in de goede houding staan om airgitaar te spelen en te headbangen. En desnoods even lekker te springen. We gaan luisteren naar Status Quo met Down, Down.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran 2 containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimon.